Kijk, dat is het leider. Hallo, meisje. Sincera, vrouw Wouter. Nana.